0: mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. Nu nog het weer. De komende periode blijft het rustig en droog in Nederland. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 12 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. Nu nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt en valt er geen regen. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Het is 13 graden, maar door de wind voelt het aan als ongeveer 10 graden. De temperatuur blijft rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. Nu nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt en valt er geen regen. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Het is 13 graden, maar door de wind voelt het aan als ongeveer 10 graden. De temperatuur blijft rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. Nu nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt en valt er geen regen. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Het is 13 graden, maar door de wind voelt het aan als ongeveer 10 graden. De temperatuur blijft rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht blijft overwegend bewolkt en uit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur ligt nu op 12 graden en komt de komende uren uit rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan.

0: A15 richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht en kan je er via de vluchtstrook langs. Maar daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd. En op de A20 richting Gouda doe je er tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten langer over.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,5% groeit. In juli ging het IMF nog uit van 1%. Volgend jaar komt de groei volgens de nieuwe raming uit op 1,3%. Ook de verwachting voor Duitsland en de wereldeconomie is verhoogd. De Iguazú-watervallen in het noorden van Argentinië zijn uit voorzorg gesloten voor toeristen. De afvoer van de rivier Iguazú ligt op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde. Volgens Argentijnse media is de maatregel tijdelijk. Hoe lang de sluiting duurt, is niet bekend. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Dan nog het weer. De temperatuur blijft de rest van de dag rond 13 graden. Door een matige wind uit het zuiden voelt het buiten aan als ongeveer 10 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoets.
3: Heerlijk uurtje 1 van ochtendshow. We gaan beginnen. Het is vandaag dinsdag 13 oktober. Goedemorgen. Hier is Baccara.

Dat en Will You Still Love Me Tomorrow van de liedjes die ook in verschillende versies zijn uitgebracht. En de een is nog mooier dan de andere. Jij mag zelf kiezen. Als je Feel Good Radio aan hebt staan tijdens de beste classic hits uit de 60s en 70s, dan komen er genoeg voorbij. Herinneringen ophalen. En straks de Beach Boys, God Only Knows. Ook Elvis Presley komt eraan met Moody Blue. En we gaan eerst naar de 70s van Roxy Music. Hier is Angel Eyes.

Herinnering ophalen doe je samen en samen ben je niet alleen. En dan is het cirkeltje weer rond. Ja, toch lekker gezellig wakker worden doe je met de ochtendshow van Feel Good Radio. Straks Aretha Franklin en Say a Little Prayer. En om 19:30 dan is ook Esmee Grijzen weer hier in de studio natuurlijk. We doen het tegenwoordig altijd samen, die ochtendshows. Gezellig. Ik zorg voor de muziek, zij zorgt voor het nieuws. Zometeen om 19:30 is hier die update.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.

0: Lang duurt is niet bekend. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Dan nog het weer. De temperatuur blijft de rest van de dag rond 13 graden. Door een matige wind uit het zuiden voelt het buiten aan als ongeveer 10 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

stevig wakker worden met de Iron Horse en My Sweet Louise. En Dolly Dot, tell it all about boys, die werd aangevraagd via de WhatsApp 06 5139 5139. Dankjewel daarvoor. We gaan nu naar 67.

Kind of Wonderful, Feel Good Radio. We gaan door. Maar ja, er is veel aangevraagd. Lekker samen wakker worden in mijn ochtendshow. Maar al die liedjes die worden aangevraagd, ik vind het wel leuk hoor. Gezellig. Casey in de Sunshine Band, Frans Halsema. Je hoort ze allemaal. Nou, Wayne Fontana en de Mindbenders. Die komen nu op de radio. Hier is The Game.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. President Donald Trump gelooft niet dat China en Rusland Iran helpen in de oorlog. Volgens hem zouden ze te veel te verliezen hebben en zouden de Verenigde Staten snel merken als dat wel gebeurt. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eerder dat China mogelijk indirecte steun geeft, maar hard bewijs ontbreekt. Het dagelijks leven werd in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral motorbrandstoffen dreven de inflatie op. Die waren 27,2% duurder. Voedingsmiddelen werden 1,7% goedkoper. Bedrijven uit de AEX-index benoemden vorig jaar 29 nieuwe commissarissen. Slechts 28% van hen was vrouw, tegen bijna de helft in 2024. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het aandeel nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,5% groeit. In juli ging het IMF nog uit van 1%. Volgend jaar komt de groei volgens de nieuwe raming uit op 1,3%. Ook de verwachting voor Duitsland en de wereldeconomie is verhoogd. Dan nog het weer. De matige wind uit het zuiden zorgt ervoor dat het 13 graden aanvoelt als 10 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft de komende tijd rond de 13 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: En zo is 8 uur geweest, 2 uur vanochtend show voor de dinsdag. Goedemorgen.

De Moody Blues en How to Fall in Love tijdens ochtendshow voor de dinsdag 13 oktober vandaag. Zometeen voor je de Beatles, Blackbird. We gaan nu naar Albert Hammond, It Never Rains in Southern California.

De Carpenters waren dat een Jambalaya on the Bayou 1974. En zo zitten we alweer in het bijna 8:30 in de ochtendshow van dinsdag 13 oktober. Zometeen is hier Esme Gijzen om 8:30 met het laatste nieuws. Zij heeft het allemaal op papiertjes gezet en leest het zometeen aan je voor. Dat is mooi. Samen lekker wakker worden met de ochtendshow. Een heerlijk ontbijtje. En Diana Ross nu uit 76. Hier is Love.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. President Donald Trump gelooft niet dat China en Rusland Iran helpen in de oorlog. Volgens hem zouden ze te veel te verliezen hebben en zouden de Verenigde Staten snel merken als dat wel gebeurt. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eerder dat China mogelijk indirecte steun geeft, maar hard bewijs ontbreekt. Het dagelijks leven werd in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral motorbrandstoffen dreven de inflatie op. Die waren 27,2% duurder. Voedingsmiddelen werden 1,7% goedkoper. Bedrijven uit de AEX-index benoemden vorig jaar 29 nieuwe commissarissen. Slechts 28% van hen was vrouw, tegen bijna de helft in 2024. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het aandeel nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,5% groeit. In juli ging het IMF nog uit van 1%. Volgend jaar komt de groei volgens de nieuwe raming uit op 1,3%. Ook de verwachting voor Duitsland en de wereldeconomie is verhoogd. Dan nog het weer. De matige wind uit het zuiden zorgt ervoor dat het 13 graden aanvoelt als 10 graden. De lucht blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft de komende tijd rond de 13 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ik was dat My Forbidden Lover, Feel Good Radio, Loco de Shadows nog en Wonderful Land. Heerlijk dat je erbij bent. Dit is het mooiste radiostation van Nederland. Alleen maar 60s en 70s hits. Lekker samen wakker worden, samen ben je niet alleen. Dat doen we met Wally Tax nu. Hier is Miss Wonderful, Feel Good Radio.

Samen met zijn Wailers uit 79 en Is This Love and Times Were When van The Cats met Piet Veerman natuurlijk. Het is de mooiste en de leukste zender van Nederland met de meeste luisteraars. En ook net voor 9 uur zijn we erbij natuurlijk met heel veel gave classic hits. Straks Solomon Burke en What Am I Gonna Do With You is eerst hier van Barry White.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. President Donald Trump gelooft niet dat China en Rusland Iran helpen in de oorlog. Volgens hem zouden ze te veel te verliezen hebben en zouden de Verenigde Staten snel merken als dat wel gebeurt. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eerder dat China mogelijk indirecte steun geeft, maar hard bewijs ontbreekt. Het dagelijks leven werd in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral motorbrandstoffen dreven de inflatie op. Die waren 27,2% duurder. Voedingsmiddelen werden 1,7% goedkoper. Bedrijven uit de AEX-index benoemden vorig jaar 29 nieuwe commissarissen. Slechts 28% van hen was vrouw, tegen bijna de helft in 2024. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het aandeel nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,5% groeit. In juli ging het IMF nog uit van 1%. Volgend jaar komt de groei volgens de nieuwe raming uit op 1,3%. Ook de verwachting voor Duitsland en de wereldeconomie is verhoogd. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur schommelt rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Coeypoets.
4: En weer een uur voorbij, dat betekent een nieuw uur Feel Good Radio ochtendshow met Michel Depeche.

De dames van Pussycat waren dat en Mississippi Isley Brothers ook. This old heart of mine is weak for you. Tijdens ochtendshow van Feel Good Radio. Het is dinsdag 13 oktober vandaag. We worden lekker wakker met liedjes waar je ontzettend blij van wordt. Zometeen Georgie Fame.

Happy Family en Susan Jacks waren dat en Which Way You Go and Billy. Het is Feel Good Radio op de mooie dinsdagochtend 13 oktober vandaag. Joey, kon je voedsel lekker samen wakker worden.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. President Donald Trump gelooft niet dat China en Rusland Iran helpen in de oorlog. Volgens hem zouden ze te veel te verliezen hebben en zouden de Verenigde Staten snel merken als dat wel gebeurt. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eerder dat China mogelijk indirecte steun geeft, maar hard bewijs ontbreekt. Het dagelijks leven werd in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral motorbrandstoffen dreven de inflatie op. Die waren 27,2% duurder. Voedingsmiddelen werden 1,7% goedkoper. Bedrijven uit de AEX-index benoemden vorig jaar 29 nieuwe commissarissen. Slechts 28% van hen was vrouw, tegen bijna de helft in 2024. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het aandeel nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,5% groeit. In juli ging het IMF nog uit van 1%. Volgend jaar komt de groei volgens de nieuwe raming uit op 1,3%. Ook de verwachting voor Duitsland en de wereldeconomie is verhoogd. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur schommelt rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: kent hem onder andere van Tina Turner en Eruption. Maar dit was de versie van Ann Peebles. I Can't Stand the Rain op Feel Good Radio. 60s en 70s hits. Wakker worden doe je samen in de ochtendshow. Met een bakje koffie en een ontbijtje. En gewoon de gezelligheid. Want samen ben je niet alleen. Zo is het ook. Candy Staten, Young Heart Run Free, komt er zometeen aan. Shirley Bessie ook. Nog in 1965. Deze grote hit voor Boudewijn de Groot.
1: Ze woonde in een villa wijk. Haar ouders waren stinkend rijk.

Zometeen na 10 uur, dan wordt het weer gezellig, want dan is de bellijn geopend. Als je het leuk vindt om even te kletsen of als je behoefte hebt aan een luisterend oor, dat gebeurt allemaal buiten de uitzending, dan kan je even bellen met 085-8200-899. 085-8200-899. Zometeen na 10 uur is de lijn geopend.

Roads, Feel Good Radio, 60s en 70s hits. Alleen de beste classic hits. Je hoort ook tijdens de ochtendshow natuurlijk. Om 10 uur is Esmede weer met het laatste nieuws. En niet vergeten, om 10 uur start ook de bellijn. En luister het door, zometeen buiten de uitzending. 085 8200 899.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is dinsdag 0,2% lager begonnen na een recordstand een dag eerder. Chipbedrijven ASMI, ASML en Besi verloren tot ruim 3% door zorgen over Chinese concurrentie. Ahold Delhaize herstelde 0,9%, maar de cyberproblemen bij Albert Heijn en andere ketens zijn nog niet opgelost. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen geraakt door drones. Een schip is gezonken. 15 bemanningsleden van het andere schip zijn gered. Bij het gezonken schip is één persoon gered. Premier Roemen Radev vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor geen duidelijk bewijs te hebben. Toezicht op omgevingsregels is ingewikkelder geworden sinds de Omgevingswet veel regels bundelt. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, de RLI, aan het kabinet. Handhavers verwerken meer aanvragen en meldingen, zitten vaker achter hun bureau en hebben daardoor minder zicht op bedrijven. De Ierse minister Thomas Byrne van Europese Zaken noemt de eerste reacties op het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting zoals verwacht. Volgens Byrne biedt het voorstel een basis voor onderhandelingen. Hij vindt een akkoord voor het eind van dit jaar noodzakelijk. Het voorstel is goed voor 1,62 biljoen euro. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt nu rond de 13 graden en schommelt later rond de 14 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Het aantal files in de regio neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, vanaf knooppunt Gouwen 5 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam, vanaf Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
3: Erwin van der Bliek. Het is 13 oktober en dinsdagmorgen. Joey, dankjewel voor de ochtendshow. We zijn er weer, verse koffie en mooie plaatjes. Dit zijn de Jackson Sisters. Okay.

Southern Nights. Glenn Campbell was dat hier op de dinsdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Goedemorgen. Er is weer nieuwe koffie gearriveerd hier. Verse koffie met koekjes erbij. En ik heb mooie plaatsen voor je. Dus dit wordt een mooie dinsdag. Dit is Stevie Nicks samen met Mr. Kenny Loggins. Yeah.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is dinsdag 0,2% lager begonnen na een recordstand een dag eerder. Chipbedrijven ASMI, ASML en Besi verloren tot ruim 3% door zorgen over Chinese concurrentie. Ahold Delhaize herstelde 0,9%, maar de cyberproblemen bij Albert Heijn en andere ketens zijn nog niet opgelost. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen geraakt door drones. Een schip is gezonken. 15 bemanningsleden van het andere schip zijn gered. Bij het gezonken schip is één persoon gered. Premier Rumen Radev vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor geen duidelijk bewijs te hebben. Toezicht op omgevingsregels is ingewikkelder geworden sinds de Omgevingswet veel regels bundelt. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, de RLI, aan het kabinet. Handhavers verwerken meer aanvragen en meldingen, zitten vaker achter hun bureau en hebben daardoor minder zicht op bedrijven. De Ierse minister Thomas Byrne van Europese Zaken noemt de eerste reacties op het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting zoals verwacht. Volgens Byrne biedt het voorstel een basis voor onderhandelingen. Hij vindt een akkoord voor het eind van dit jaar noodzakelijk. Het voorstel is goed voor 1,62 biljoen euro. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt nu rond de 13 graden en schommelt later rond de 14 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ah, gezellig. De mannen van de Bee Gees in de show. Altijd leuk. De Nights on Broadway waren dat hier op de dinsdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. We blijven even hangen in de jaren 70 met deze. Van Smokey. Een van hun vele hits uit de jaren 70. Needles and Pins hoor je nu op Feel Good 60s en 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij scholierenprotesten. Bij een schoolblokkade in Saint-Denis zei ze trots te zijn op jongeren die niet opgeven. In Parijs begint om 2 uur 's middags een grote mars. Politiebronnen verwachten landelijk tussen de 130 en 200.000 demonstranten. Asielminister Bart van den Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. In een brief vraagt hij gemeenten om extra opvangplekken. Afgelopen week moesten in Ter Apel mensen buiten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3.600 plekken begin volgend jaar en 7.600 in april. Een 20-jarige man is aangehouden op verdenking van terrorisme. De politie kreeg een week geleden een melding over een voorgenomen aanslag met zoveel mogelijk slachtoffers. In zijn woning zijn een zwaard, 2 messen en een luchtdrukwapen gevonden. De rechtercommissaris heeft besloten dat hij 14 dagen langer vastblijft. De AEX-index is dinsdag 0,2% lager begonnen na een recordstand een dag eerder. Chipbedrijven ASMI, ASML en Besi verloren tot ruim 3% door zorgen over Chinese concurrentie. Ahold Delhaize herstelde 0,9%, maar de cyberproblemen bij Albert Heijn en andere ketens zijn nog niet opgelost. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige zuidenwind. Het is 14 graden, maar door de wind voelt het aan als 11. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Brink.
5: Wat kan zo'n dinsdagmorgen toch fijn zijn, hè? Verse koffie en goede muziek. Wat heeft een mens meer nodig? Dit zijn de Walker Brothers.

faces, a new place, and keep the ghosts away. Now just

Dennis Cunningham en Norma Jean wants to be a movie star. Maar dat viel nog niet mee zo te horen aan de songtekst van dit heerlijke liedje uit de jaren 70. Dinsdagmorgen, je zou het niet zeggen. Het lijkt wel of het weekend begonnen is hier als ik zo die plaatjes allemaal hoor. Lekker hoor. Amita Ward aan het eind van de jaren 70. You can ring my bell.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij scholierenprotesten. Bij een schoolblokkade in Saint-Denis zei ze trots te zijn op jongeren die niet opgeven. In Parijs begint om 2:00 's middags een grote mars. Politiebronnen verwachten landelijk tussen de 130 en 200.000 demonstranten. Asielminister Bart van den Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. In een brief vraagt hij gemeenten om extra opvangplekken. Afgelopen week moesten in Ter Apel mensen buiten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3.600 plekken begin volgend jaar en 7.600 in april. Een 20-jarige man is aangehouden op verdenking van terrorisme. De politie kreeg een week geleden een melding over een voorgenomen aanslag met zoveel mogelijk slachtoffers. In zijn woning zijn een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. De rechtercommissaris heeft besloten dat hij 14 dagen langer vastblijft. De AEX-index is dinsdag 0,2% lager begonnen na een recordstand een dag eerder. Chipbedrijven ASMI, ASML en Besi verloren tot ruim 3% door zorgen over Chinese concurrentie. Ahold Delhaize herstelde 0,9%, maar de cyberproblemen bij Albert Heijn en andere ketens zijn nog niet opgelost. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige zuidenwind. Het is 14 graden, maar door de wind voelt het aan als 11. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Hongaarse parlement heeft omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit de wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is daardoor niet langer verboden om stellen van gelijk geslacht te tonen in films, series en boeken die ook voor kinderen beschikbaar zijn. 139 parlementariërs stemden voor, 51 tegen. ING-analisten vinden het nog te vroeg om de financiële schade van het cyberincident bij Ahold Delhaize in te schatten. Websites en apps zijn uitgeschakeld. Ook klantenservices werken niet en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd. De winkels blijven open. Online verkoop is goed voor ongeveer 12% van de omzet. Asielminister Bart van den Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar opnieuw mensen buiten slapen door een tekort aan opvangplekken. Hij vraagt gemeenten bestaande locaties langer open te houden en nieuwe plekken te creëren. Begin november zijn 2400 extra plekken nodig. De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij scholierenprotesten. Bij een schoolblokkade in Saint-Denis zei ze trots te zijn op jongeren die niet opgeven. In Parijs begint om 2:00 's middags een grote mars. Politiebronnen verwachten landelijk tussen de 130 en 200.000 demonstranten. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Plaatselijk valt wat neerslag. De temperatuur verandert weinig. Die ligt nu op 14 graden en blijft rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Brink.
3: En zo is de dinsdagmiddag gewoon alweer begonnen. Ja mensen, hoog tijd voor een lekkere lunch.

Ja, ze hebben er veel gemaakt in de jaren 70. Veel hele mooie ook. Dit is toch wel een van de allermooiste, vind ik, hoor. De Eagles en Lion Eyes. Een liedje over vreemdgaan. Ja, dat gebeurde ook al in de jaren 70. Weet jij ook wel, toch? Net 12 uur geweest, welkom. Lunch is opgediend. Jij zit ook lekker te smikkelen, denk ik. Nou, geniet ervan. En ik zorg weer voor een goed muziekje, want de lunch zonder goed muziekje, daar is niks aan, joh. The Isley Brothers zijn dit op dinsdagmiddag. Een Harvest for the World.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het Hongaarse parlement heeft omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit de wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is daardoor niet langer verboden om stellen van gelijk geslacht te tonen in films, series en boeken die ook voor kinderen beschikbaar zijn. 139 parlementariërs stemden voor, 51 tegen. ING-analisten vinden het nog te vroeg om de financiële schade van het cyberincident bij Ahold Delhaize in te schatten. Websites en apps zijn uitgeschakeld. Ook klantenservices werken niet en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd. De winkels blijven open. Online verkoop is goed voor ongeveer 12% van de omzet. Asielminister Bart van den Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar opnieuw mensen buiten slapen door een tekort aan opvangplekken. Hij vraagt gemeenten bestaande locaties langer open te houden en nieuwe plekken te creëren. Begin november zijn 2400 extra plekken nodig. De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij scholierenprotesten. Bij een schoolblokkade in Saint-Denis zei ze trots te zijn op jongeren die niet opgeven. In Parijs begint om 2:00 middags een grote mars. Politiebronnen verwachten landelijk tussen de 130 en 200.000 demonstranten. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Plaatselijk valt wat neerslag. De temperatuur verandert weinig. Die ligt nu op 14 graden en blijft rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Bregseplein en knooppunt Ridderkerk ben je 5 minuten langer onderweg.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Jackson en Ben. Zo vlak voor één. De mensen geven een siestaatje doen om 4 uur. Gaat dit feestje gewoon verder? Van 4 tot 7 gaan we weer helemaal los. En dit is Bas Kerks en de Lido Shuffle. Ik spreek je vanmiddag. Lido.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Het Hongaarse parlement heeft omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit de wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is daardoor niet langer verboden om stellen van gelijk geslacht te tonen in films, series en boeken die ook voor kinderen beschikbaar zijn. 139 parlementariërs stemden voor, 51 tegen. ING-analisten vinden het nog te vroeg om de financiële schade van het cyberincident bij Ahold Delhaize in te schatten. Websites en apps zijn uitgeschakeld. Ook klantenservices werken niet en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd. De winkels blijven open. Online verkoop is goed voor ongeveer 12% van de omzet. Asielminister Bart van den Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar opnieuw mensen buiten slapen door een tekort aan opvangplekken. Hij vraagt gemeenten bestaande locaties langer open te houden en nieuwe plekken te creëren. Begin november zijn 2400 extra plekken nodig. De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij scholierenprotesten. Bij een schoolblokkade in Saint-Denis zei ze trots te zijn op jongeren die niet opgeven. In Parijs begint om 2:00 middags een grote mars. Politiebronnen verwachten landelijk tussen de 130 en 200.000 demonstranten. Dan nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt op van 15 naar rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Eén vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat 3 kilometer file en daar ben je een half uur langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Het Hongaarse parlement heeft omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit de wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is daardoor niet langer verboden om stellen van gelijk geslacht te tonen in films, series en boeken die ook voor kinderen beschikbaar zijn. 139 parlementariërs stemden voor, 51 tegen. ING-analisten vinden het nog te vroeg om de financiële schade van het cyberincident bij Ahold Delhaize in te schatten. Websites en apps zijn uitgeschakeld. Ook klantenservices werken niet en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd. De winkels blijven open. Online verkoop is goed voor ongeveer 12% van de omzet. Asielminister Bart van den Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar opnieuw mensen buiten slapen door een tekort aan opvangplekken. Hij vraagt gemeenten bestaande locaties langer open te houden en nieuwe plekken te creëren. Begin november zijn 2400 extra plekken nodig. De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij scholierenprotesten. Bij een schoolblokkade in Saint-Denis zei ze trots te zijn op jongeren die niet opgeven. In Parijs begint om 2:00 middags een grote mars. Politiebronnen verwachten landelijk tussen de 130 en 200.000 demonstranten. Dan nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur loopt op van 15 naar rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te bepalen of filtersigaretten te schadelijk zijn. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven definitief bepaald in de zaak over Schumel-sigaretten. De stichting Rookpreventie Jeugd kreeg ongelijk. Vanaf volgend studiejaar zijn er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Vanaf 2027 zijn er 3050 plekken. Dat is minder dan de 3330 die het capaciteitsorgaan adviseerde. Ook komen er 28 plekken voor mondhygiënisten bij. Meer tandartsopleidingen komen er niet. Honderden wetenschappers vragen om onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van geavanceerdste AI-modellen. Systemen die de cyberveiligheid kunnen bedreigen moeten tijdens tests van internet worden afgesloten. De ondertekenaars willen ook een internationaal orgaan en een register voor incidenten. De NAVO onderzoekt of extra bescherming van de Zwarte Zee nodig is. Aanleiding zijn drone-aanvallen op twee vrachtschepen. NAVO-topman Mark Rutte sprak dinsdag met de Bulgaarse premier Rumen Radev. Die zegt dat alles wijst op Russische betrokkenheid, maar kan dat nog niet bewijzen. Dan nog het weer. De rest van de dag is neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 16 graden. Op dit moment is het 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te bepalen of filtersigaretten te schadelijk zijn. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven definitief bepaald in de zaak over schoemelsigaretten. De stichting Rookpreventie Jeugd kreeg ongelijk. Vanaf volgend studiejaar zijn er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Vanaf 2027 zijn er 3050 plekken. Dat is minder dan de 3330 die het capaciteitsorgaan adviseerde. Ook komen er 28 plekken voor mondhygiënisten bij. Meer tandartsopleidingen komen er niet. Honderden wetenschappers vragen om onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van geavanceerdste AI-modellen. Systemen die de cyberveiligheid kunnen bedreigen moeten tijdens tests van internet worden afgesloten. De ondertekenaars willen ook een internationaal orgaan en een register voor incidenten. De NAVO onderzoekt of extra bescherming van de Zwarte Zee nodig is. Aanleiding zijn drone-aanvallen op twee vrachtschepen. NAVO-topman Mark Rutte sprak dinsdag met de Bulgaarse premier Rumen Radev. Die zegt dat alles wijst op Russische betrokkenheid, maar kan dat nog niet bewijzen. Dan nog het weer. De rest van de dag is neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 16 graden. Op dit moment is het 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaat zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Paus Leo XIV is aangekomen in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Daar wordt hij dinsdagmiddag aan zijn long geopereerd. Tijdens een routinecontrole was een goed begrensd knobbeltje ontdekt. De paus zegt dat het in een vroeg stadium is gevonden. Het Vaticaan verwacht een herstel van een week. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te bepalen of filtersigaretten te schadelijk zijn. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven definitief bepaald in de zaak over Schumel-sigaretten. De stichting Rookpreventie Jeugd kreeg ongelijk. Vanaf volgend studiejaar zijn er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Vanaf 2027 zijn er 3050 plekken. Dat is minder dan de 3330 die het capaciteitsorgaan adviseerde. Ook komen er 28 plekken voor mondhygiënisten bij. Meer tandartsopleidingen komen er niet. Honderden wetenschappers vragen om onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van geavanceerdste AI-modellen. Systemen die de cyberveiligheid kunnen bedreigen moeten tijdens tests van internet worden afgesloten. De ondertekenaars willen ook een internationaal orgaan en een register voor incidenten. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op motregen. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden en schommelt daar weinig omheen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De
1: Bellijn. Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Paus Leo XIV is aangekomen in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Daar wordt hij dinsdagmiddag aan zijn long geopereerd. Tijdens een routinecontrole was een goed begrensd knobbeltje ontdekt. De paus zegt dat het in een vroeg stadium is gevonden. Het Vaticaan verwacht een herstel van een week. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te bepalen of filtersigaretten te schadelijk zijn. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven definitief bepaald in de zaak over Schumel-sigaretten. De stichting Rookpreventie Jeugd kreeg ongelijk. Vanaf volgend studiejaar zijn er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Vanaf 2027 zijn er 3050 plekken. Dat is minder dan de 3330 die het capaciteitsorgaan adviseerde. Ook komen er 28 plekken voor mondhygiënisten bij. Meer tandartsopleidingen komen er niet. Honderden wetenschappers vragen om onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van geavanceerdste AI-modellen. Systemen die de cyberveiligheid kunnen bedreigen moeten tijdens tests van internet worden afgesloten. De ondertekenaars willen ook een internationaal orgaan en een register voor incidenten. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt met kans op motregen. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden en schommelt daar weinig omheen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De rechtbank in Den Haag heeft de ter beschikkingstelling van Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij stak in 2012 de 15-jarige Ximena dood. Volgens de rechtbank is het risico op herhaling nog steeds hoog. In de Mesdagkliniek is geen vooruitgang in zijn behandeling. Mogelijk gaat hij naar een longcare-afdeling. Directeur Ken McCallum van de Britse Veiligheidsdienst zegt dat Iran en Rusland steeds meer hybride acties uitvoeren tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigingen is in 10 jaar verviervoudigd. Hij noemt Rusland de belangrijkste agressor en waarschuwt dat terroristen met kunstmatige intelligentie mogelijk biologische wapens kunnen ontwikkelen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek noemt de diefstal van regenboogvlaggen afschuwelijk en belachelijk. Ze kreeg 6 tot 7 meldingen. Bij de politie zijn er 4 binnengekomen. In de nacht van zaterdag op zondag verdwenen vlaggen, onder meer bij de Kruiskerk. De politie doet onderzoek. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 27-jarige Anes A. de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar had gepland. Hij stak een zitplaats in een trein en een gordijn in een kleedkamer in brand. A. heeft dat bekend. Volgens het OM had hij een terroristisch motief. De rechtbank houdt hem vast. Het onderzoek loopt nog. Dan nog het weer. De rest van de dag wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. Op dit moment is het 17 graden en de temperatuur blijft rond dat niveau. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: A4 Amsterdam-Den Haag, 5 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 5 minuten extra op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Paspoortpolder en knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. Dus knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer file. En 10 minuten op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt de Brechtseplein en Delfshaven, 5 kilometer.
4: Erwin van der Blieb. Net 4 uur geweest op de dinsdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. Ja hoor, wij zijn...

The Bartwist Family, dat is vrolijkheid op dinsdagmiddag. I think I love you, wat je nog niet helemaal zeker of zo. Zo klinkt het wel. Hey, goedemiddag, 4 uur geweest. We gaan er weer lekker tegenaan. Nog tot 7 uur feest op de radio. Nu met Julio Iglesias.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De rechtbank in Den Haag heeft de ter beschikkingstelling van Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij stak in 2012 de 15-jarige Ximena dood. Volgens de rechtbank is het risico op herhaling nog steeds hoog. In de Mesdagkliniek is geen vooruitgang in zijn behandeling. Mogelijk gaat hij naar een longcare-afdeling. Directeur Ken McCallum van de Britse Veiligheidsdienst zegt dat Iran en Rusland steeds meer hybride acties uitvoeren tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigingen is in 10 jaar verviervoudigd. Hij noemt Rusland de belangrijkste agressor en waarschuwt dat terroristen met kunstmatige intelligentie mogelijk biologische wapens kunnen ontwikkelen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek noemt de diefstal van regenboogvlaggen afschuwelijk en belachelijk. Ze kreeg 6 tot 7 meldingen. Bij de politie zijn er 4 binnengekomen. In de nacht van zaterdag op zondag verdwenen vlaggen, onder meer bij de Kruiskerk. De politie doet onderzoek. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 27-jarige Anes A. de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar had gepland. Hij stak een zitplaats in een trein en een gordijn in een kleedkamer in brand. A. heeft dat bekend. Volgens het OM had hij een terroristisch motief. De rechtbank houdt hem vast. Het onderzoek loopt nog. Dan nog het weer. De rest van de dag wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. Op dit moment is het 17 graden en de temperatuur blijft rond dat niveau. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopend Hoogvliet en Ketelplein 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen de aansluiting met de A16 en Krimpen aan de IJssel 3 kilometer file. Een kwartier op de N223 Hoek van Holland-Delft bij de A4 3 kilometer file.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

The OJ's en I Love Music. Het zou onze volkslied kunnen zijn. We zijn namelijk ook altijd gek op muziek, 24/7. André Hazes, wie kent het liedje niet van hem? Zij gelooft in mij, het was even zijn grootste hits. Wij maken even ruim aan voor het origineel. En dat is van Kenny Rogers. Well, she...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De rechtbank in Den Haag heeft de ter beschikkingstelling van Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij stak in 2012 de 15-jarige Ximena dood. Volgens de rechtbank is het risico op herhaling nog steeds hoog. In de Mesdag-kliniek is geen vooruitgang in zijn behandeling. Mogelijk gaat hij naar een longcare-afdeling. Directeur Ken McCallum van de Britse Veiligheidsdienst zegt dat Iran en Rusland steeds meer hybride acties uitvoeren tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigingen is in 10 jaar verviervoudigd. Hij noemt Rusland de belangrijkste agressor en waarschuwt dat terroristen met kunstmatige intelligentie mogelijk biologische wapens kunnen ontwikkelen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek noemt de diefstal van regenboogvlaggen afschuwelijk en belachelijk. Ze kreeg 6 tot 7 meldingen. Bij de politie zijn er 4 binnengekomen. In de nacht van zaterdag op zondag verdwenen vlaggen, onder meer bij de Kruiskerk. De politie doet onderzoek. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 27-jarige Anes A. de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar had gepland. Hij stak een zitplaats in een trein en een gordijn in een kleedkamer in brand. A. heeft dat bekend. Volgens het OM had hij een terroristisch motief. De rechtbank houdt hem vast. Het onderzoek loopt nog. Dan nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt, met lokaal wat neerslag en kans op een bui. De temperatuur blijft rond 17 graden. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoofdvliet 15 minuten vertraging in 17 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmaden en Den Haag-Zuid 20 minuten in 20 kilometer file. 20 minuten ook op de A12 Arnhem richting Den Haag. 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. 10 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 4 kilometer file.
3: Erwin van der Brie. 5 uur geweest op de dinsdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. En ik heb ze weer liggen hoor, de mooiste plaatjes. Dit is Hot Chocolate.

Elvis Presley en het prachtige Always On My Mind. Wat blijft het toch fijn om die plaat te horen. Goedemiddag. Inmiddels alweer 5 uur geweest. Ik heb er nog liggen voor je tot 7 uur. De mooiste plaatjes.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De rechtbank in Den Haag heeft de ter beschikkingstelling van Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij stak in 2012 de 15-jarige Ximena dood. Volgens de rechtbank is het risico op herhaling nog steeds hoog. In de Mesdagkliniek is geen vooruitgang in zijn behandeling. Mogelijk gaat hij naar een longcare-afdeling. Directeur Ken McCallum van de Britse Veiligheidsdienst zegt dat Iran en Rusland steeds meer hybride acties uitvoeren tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigingen is in 10 jaar verviervoudigd. Hij noemt Rusland de belangrijkste agressor en waarschuwt dat terroristen met kunstmatige intelligentie mogelijk biologische wapens kunnen ontwikkelen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek noemt de diefstal van regenboogvlaggen afschuwelijk en belachelijk. Ze kreeg 6 tot 7 meldingen. Bij de politie zijn er 4 binnengekomen. In de nacht van zaterdag op zondag verdwenen vlaggen, onder meer bij de Kruiskerk. De politie doet onderzoek. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 27-jarige Anes A. de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar had gepland. Hij stak een zitplaats in een trein en een gordijn in een kleedkamer in brand. A. heeft dat bekend. Volgens het OM had hij een terroristisch motief. De rechtbank houdt hem vast. Het onderzoek loopt nog. Dan nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt, met lokaal wat neerslag en kans op een bui. De temperatuur blijft rond 17 graden. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

kunt er ook nog lekker om op te dansen, joh. De Tavares uit de jaren 70 en Don't Take Away the Music. Ik zal me daar geen zorgen om maken als ik jou was. Hier dendert de muziek 24/7 door. Het mooiste uit de jaren 60 en 70. En nu, Bob Marley.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle gevraagd haar functie in Griekenland neer te leggen. Dat bevestigt de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, Katie Zakaria. Guilfoyle ligt onder vuur na beschuldigingen van omkoping. Minister Tom Berendsen zegt dat een nieuw voorstel nodig is voor de Europese meerjarenbegroting van 2028 tot en met 2034. Het huidige voorstel biedt volgens hem geen basis voor een akkoord. De leiders van de Europese Unie bespreken de begroting op donderdag en vrijdag. Duitsland, Zweden en Oostenrijk willen een nieuw voorstel. De noodlijdende zeehondenopvang in Lauwersoog heeft ruim 1,5 ton aan donaties ontvangen. Via een crowdfunding kwam meer dan 30.000 euro binnen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. De tekorten komen door hogere bouwkosten en tegenvallende exploitatie. Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Alleen maandag raakten 20 medewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren. Dinsdag worden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Ongeveer 200 scholen zijn geblokkeerd. Dan nog het weer. Er valt nu motregen en op meerdere plekken lichte neerslag. Uit het west-zuidwesten waait een vrij krachtige wind. De temperatuur ligt rond 18 graden. De komende uren blijft er kans op neerslag en wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brink.
4: En die zegt een goeie avond. 6 uur geweest, mijn laatste uurtje radio voor vandaag is alweer begonnen. Met Rita Coolidge.

Die is uit in de jaren 70. En take good care of yourself. Ja, ja, de lange herfstavonden zitten er weer aan te komen. Het is weer tijd voor gezellige verlichting in huis. De gordijnen dicht, de verwarming aan. Dat heeft ook wel zo zijn sfeer, hè? Nou ja, ik heb het nu toch over een gezellig huis met kaarslicht. Waarom niet gewoon even een romantisch liedje er tegenaan gooien op dinsdagavond? Leo Sayer heeft zijn grootste hit uit de jaren 70. Hier is dat heerlijke When I Need You.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle gevraagd haar functie in Griekenland neer te leggen. Dat bevestigt de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, Katie Zakaria. Guilfoyle ligt onder vuur na beschuldigingen van omkoping. Minister Tom Berendsen zegt dat een nieuw voorstel nodig is voor de Europese meerjarenbegroting van 2028 tot en met 2034. Het huidige voorstel biedt volgens hem geen basis voor een akkoord. De leiders van de Europese Unie bespreken de begroting op donderdag en vrijdag. Duitsland, Zweden en Oostenrijk willen een nieuw voorstel. De noodlijdende zeehondenopvang in Lauwersoog heeft ruim 1,5 ton aan donaties ontvangen. Via een crowdfunding kwam meer dan 30.000 euro binnen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. De tekorten komen door hogere bouwkosten en tegenvallende exploitatie. Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Alleen maandag raakten 20 medewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren. Dinsdag worden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Ongeveer 200 scholen zijn geblokkeerd. Dan nog het weer. Er valt nu motregen en op meerdere plekken lichte neerslag. Uit het west-zuidwesten waait een vrij krachtige wind. De temperatuur ligt rond 18 graden. De komende uren blijft er kans op neerslag en wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ooit is een fire. Mijn shifter zit erop voor vandaag. Ik ga genieten van een vrije dinsdagavond. En ik ben er morgen weer. Gelijk na de ochtendshow van Joey met veel meer lekkers uit de jaren 60 en 70. En dit is BB King. Nog even genieten van Ain't Nobody Home. Fijne avond.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. In Parijs zijn dinsdag onderwijsprotesten uitgelopen op opstootjes met de politie. De autoriteiten schatten dat ongeveer 160.000 mensen deelnamen aan de demonstraties in Frankrijk, van wie 41.000 in Parijs. De politie zette daar charges en waterwerpers in. In Lyon zijn 9 mensen gearresteerd. De Franse antiterrorisme-aanklager onderzoekt de schietpartij op een school in Aubagne, bij Marseille. Een 14-jarige leerling verwondde maandag een rector en een docent met een jachtgeweer. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat online groepen die extreem geweld verheerlijken de aanval inspireerden. De verdachte is opgepakt. Nu nog het weer. De komende periode wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. De temperatuur schommelt rond 16 graden. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. De west-zuidwestenwind waait vrij krachtig. Nu is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. In Parijs zijn dinsdag onderwijsprotesten uitgelopen op opstootjes met de politie. De autoriteiten schatten dat ongeveer 160.000 mensen deelnamen aan de demonstraties in Frankrijk, van wie 41.000 in Parijs. De politie zette daar charges en waterwerpers in. In Lyon zijn 9 mensen gearresteerd. De Franse antiterrorisme-aanklager onderzoekt de schietpartij op een school in Aubagne, bij Marseille. Een 14-jarige leerling verwondde maandag een rector en een docent met een jachtgeweer. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat online groepen die extreem geweld verheerlijken de aanval inspireerden. De verdachte is opgepakt. Nu nog het weer. De komende periode wordt het wat onbestendiger, met kans op een bui. De temperatuur schommelt rond 16 graden. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. De west-zuidwestenwind waait vrij krachtig. Nu is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. In Parijs zijn dinsdag onderwijsprotesten uitgelopen op opstootjes met de politie. De autoriteiten schatten dat ongeveer 160.000 mensen deelnamen aan de demonstraties in Frankrijk, van wie 41.000 in Parijs. De politie zette daar charges en waterwerpers in. In Lyon zijn 9 mensen gearresteerd. Nu nog het weer. Er is de komende tijd kans op neerslag. Op dit moment is het licht bewolkt en waait een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft de komende periode stabiel rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. In Parijs zijn dinsdag onderwijsprotesten uitgelopen op opstootjes met de politie. De autoriteiten schatten dat ongeveer 160.000 mensen deelnamen aan de demonstraties in Frankrijk, van wie 41.000 in Parijs. De politie zette daar charges en waterwerpers in. In Lyon zijn 9 mensen gearresteerd. Nu nog het weer. Er is de komende tijd kans op neerslag. Op dit moment is het licht bewolkt en waait een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft de komende periode stabiel rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. In Parijs zijn dinsdag onderwijsprotesten uitgelopen op opstootjes met de politie. De autoriteiten schatten dat ongeveer 160.000 mensen deelnamen aan de demonstraties in Frankrijk, van wie 41.000 in Parijs. De politie zette daar charges en waterwerpers in. In Lyon zijn 9 mensen gearresteerd. Nu nog het weer. Lichte bewolking en een matige westenwind bepalen het weer. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft de komende periode rond 15 graden. Er is kans op neerslag, maar op veel momenten blijft het droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. In Parijs zijn dinsdag onderwijsprotesten uitgelopen op opstootjes met de politie. De autoriteiten schatten dat ongeveer 160.000 mensen deelnamen aan de demonstraties in Frankrijk, van wie 41.000 in Parijs. De politie zette daar charges en waterwerpers in. In Lyon zijn 9 mensen gearresteerd. Nu nog het weer. Lichte bewolking en een matige westenwind bepalen het weer. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft de komende periode rond 15 graden. Er is kans op neerslag, maar op veel momenten blijft het droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Het Vaticaan meldt dat de paus dinsdagmiddag in het Gemelli ziekenhuis in Rome is geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. De ingreep verliep volgens plan en binnen de verwachte tijd. Het knobbeltje was tijdens een routinecontrole in een vroeg stadium ontdekt. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat Avrotros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. Nu nog het weer. Het weerbeeld verandert weinig. Er is lichte bewolking en er waait een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft ongeveer 14 graden. Daarmee blijft het vandaag rustig, met weinig verandering in de omstandigheden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Het Vaticaan meldt dat de paus dinsdagmiddag in het Gemelli-ziekenhuis in Rome is geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. De ingreep verliep volgens plan en binnen de verwachte tijd. Het knobbeltje was tijdens een routinecontrole in een vroeg stadium ontdekt. De Cornell Universiteit in New York schort evenementen van studentenkorpsen dit academisch jaar op. De universiteit ligt onder vuur na een vermeende groepsverkrachting in 2024. De belangrijkste aanklager van de staat onderzoekt of die zaak goed is afgehandeld. Cornell onderzoekt ook de cultuur binnen de korpsen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de Nederlandse publieke omroep de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brief aan de NPO hekelen ze de deelname van Nederland aan het evenement vanwege Israël. Ook zetten ze vraagtekens bij de besluitvorming nadat AfroTros had besloten niet mee te doen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zeggen met hun bezoek aan Ceuta een schuld in te lossen. In het gastenboek bedanken ze de inwoners voor hun warme ontvangst. Ook zeggen ze de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden te hebben gevolgd. Eind juli was er een massale toestroom van migranten naar Ceuta. Nu nog het weer. Het weerbeeld verandert weinig. Er is lichte bewolking en er waait een matige westenwind. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en blijft ongeveer 14 graden. Daarmee blijft het vandaag rustig, met weinig verandering in de omstandigheden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

feel good, 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. Het Vaticaan meldt dat artsen longadenocarcinoom hebben vastgesteld. De paus is dinsdag succesvol geopereerd in Rome. Het onderste deel van zijn rechterlong is verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. Premier Rob Jetten waarschuwt dat een akkoord met de Verenigde Staten over sancties tegen het internationaal strafhof niet eenvoudig wordt. Er is een half jaar voor overleg. Volgens Jetten zijn de uitkomsten onzeker. Nederland zorgt als gastland dat het hof overeind kan blijven. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, is blij dat asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus geen dwangsom meer kunnen aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van asielminister Bart van den Brink. De dienst heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleggen met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Oekraïne heeft voorstellen gestuurd voor nieuwe gesprekken. Zelensky herhaalde dinsdag dat Rusland deel moet uitmaken van het akkoord. Nu nog het weer. Op dit moment is het 15 graden, met lichte bewolking en een matige wind uit het westen. Later blijft de temperatuur schommelen rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

You made me feel

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat